Een roze regen, ken dat flutten, zonder stijgen. Dat lessie is nou klaar, we hadden heel veel van elkaar. Elke dag weer meer, maar weet je nog, die eerste keer.